luisteren. Ik, als ik scherp toeluister en ik werk een beetje mee, hoor ik 's nachts te Brussel de zee. This is a Dutch poem from Hubert van Herwegen. Its title is Luisteren or Listening in English. And it draws a connection between the sound of a sea and the sound of a city by night.

0: End of transmission. Find us on the internet, radia.fm. Over and out.
1: Daar is Lucas met zijn elektrische gitaar.

Dit was dokter Klangenloem. Dit was dokter Klangenloem. Dit was dokter Klangenloem. Dit was dokter Klangenloem. Vind ons op

Ik ben een stoor, ik ben een stoor, ik ben een stoor, ik ben een stoor, ik ben een stoor, ik ben een stoor, ik ben een stoor, ik ben een stoor, ik ben een stoor, ik ben een stoor, ik ben een stoor, ik ben een stoor, ik ben een stoor, ik ben een stoor, ik ben een stoor, ik ben een stoor, ik ben een stoor, ik ben een stoor, ik ben een stoor, ik ben een stoor, ik ben een stoor, ik ben een stoor, ik ben een stoor, ik ben een stoor, ik ben een stoor, ik ben een stoor, ik ben een stoor, ik ben een stoor, ik ben een stoor, ik ben een stoor, ik ben een stoor, ik ben een stoor, ik ben een stoor, ik ben een stoor, ik ben een stoor, ik ben een stoor, ik ben een stoor, ik ben een stoor, ik ben een stoor, ik ben een stoor, ik ben een stoor, ik ben een stoor

Klangenbloem. Dit was dokter Klangenbloem. Dit was dokter Klangenbloem. Dit was dokter Klangenbloem. Dit was dokter Klangenbloem. Vind ons op